marach kendo wich kuot e piny. Somo ber konyo kata kama bor inwang'o konyo bende. Sure.